0: Walter, wat is Dicky?
1: Die wil een boer zijn van een boer, Barry.
0: Jullie stoot, hè?